Môre bongozi, ek was aan XK FM. Ja, joy te daar met Maltin Edberg. Dan wat jy toe ek met gaan kan ek toe die radio XK FM. Ek was hy, toe ja, joy te daar met Maltin Edberg.